0: ready.
1: How much is it?
2: Thank you.
0: kunnen het dan messen. Zo, wij kunnen teken, ben dat maar aan weggevoegen en aan het tellen aan. Ik ga maar je 3 jaar jaap als Zavabere Shabbatje. Dat je mannen moet een kieltje voelen van een weekend, dan moet je niet in de Magietse Noordenwaal wachten in de Waber zijn. In de Waber van Leidenlater mag je niet in op een stein van dat trein en achter in de mannen, je moet je voelen, zullen ze snel leuken dat zijn. Maar hij wil op een verscheid niet voor je dit.
2: I'm